BNR, het radionieuws. The music never stops.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Where the music never stops.

0: 24 uur per dag.
1: KBC Radio. KBC. Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het radionieuws. Where the music never stops.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. Tegen de avond kreeg de politie een melding dat er iemand te water was geraakt bij de kleine rietplas in Emmen. Na enkele uren werd de overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De 28-jarige geboren Amerikaan heeft ook een Libanees paspoort. Voor de aanval op Rushdie zit hij al een celstraf uit van 25 jaar. Zijn straf voor terrorisme hoort hij in november. Salman Rushdie werd in New York 12 keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Wel moet hij een oog missen. Op het Duitse waddeneiland Noordenaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het is vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Archeologen onderzoeken de vondst. Het zou een van de weinige schepen uit die tijd zijn die langs de Duitse kust zijn gevonden. De al uitgegraven delen worden geborgen, de rest blijft in de bodem liggen. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: MUZIEK

0: Meer dan 50 jaar popmuziek. KBC!
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. Tegen de avond kreeg de politie een melding dat er iemand te water was geraakt bij de kleine rietplas in Emmen. Na enkele uren werd de overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De 28-jarige geboren Amerikaan heeft ook een Libanees paspoort. Voor de aanval op Rushdie zit hij al een celstraf uit van 25 jaar. Zijn straf voor terrorisme hoort hij in november. Salman Rushdie werd in New York 12 keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Wel moet hij een oog missen. Op het Duitse waddeneiland Noordenaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het is vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Archeologen onderzoeken de vondst. Het zou een van de weinige schepen uit die tijd zijn die langs de Duitse kust zijn gevonden. De al uitgegraven delen worden geborgen, de rest blijft in de bodem liggen. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: We are officially the hottest.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. Op het Duitse waddeneiland Noordenaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev klonken explosies. Daar is 1 dode gemeld. 6 mensen raakten gewond toen in de westelijke stad Lviv projectielen insloegen op 2 wooncomplexen. Polen heeft vanwege aanvallen op Oekraïne gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om zijn luchtruim te beschermen. Ook werd luchtafweer preventief in gereedheid gebracht. Zeker 5 doden bij een zware storm in het zuidoosten van Brazilië. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten chaos in de grote stedelijke gebieden van Rio de Janeiro en São Paulo. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. Ook wordt een visser vermist. In São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Door de storm lagen ook de wegen en het vliegverkeer in Brazilië stil. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nourabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. Onverlaten hebben alle 88 designstoelen gestolen van een terras in Maastricht. De schade bij het café van het Bonnefante Museum bedraagt 21.500 euro. De stalen kabels waarmee de stoelen waren vastgebonden bleken geen beletsel voor de dieven. Omdat het daar vol hangt met camera's is alles vastgelegd op video. Het Maastrichtse terras was net vernieuwd. Gasten die buiten willen zitten kunnen er even goed terecht. Er zijn stoelen van een cateringbedrijf neergezet. Het weer. Droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Verder wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht doe je er 10 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Dan een afsluiting op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En het gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Dan de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum zijn 2 rijstroken dicht. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. En tot slot oponthoud op de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Deze is in beide richtingen dicht door een technische storing.

0: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?

0: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Zeker 5 doden bij een zware storm in het zuidoosten van Brazilië. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten chaos in de grote stedelijke gebieden van Rio de Janeiro en São Paulo. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. Onverlaten hebben alle 88 designstoelen gestolen van een terras in Maastricht. De schade bij het café van het Bonnefante Museum bedraagt 21.500 euro. De stalen kabels waarmee de stoelen waren vastgebonden bleken geen beletsel voor de dieven. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op een kwartier op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam heb je tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig aan de weg en de rechte rijstrook is hier dicht. Dan een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is een ongeluk gebeurd. De politie doet daar nu onderzoek. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En het gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Dan oponthoud op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum duurt er 40 minuten langer over. 2 rijstroken zijn dicht door problemen met de matrixborden. En tot slot de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Die is in beide richtingen dicht door technische problemen.

0: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De bevolkingsgroei neemt al voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren en kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Tussen Rusland en Noord-Korea is voor het eerst een brug voor wegverkeer geopend. Onderzoekers zien die als teken van verdere economische en militaire samenwerking. Rusland en Noord-Korea hadden alleen een spoorbrug tussen de beide landen. De verkeersbrug biedt ook de mogelijkheid om militaire middelen te vervoeren, zonder dat dat op satellietbeelden van buitenlandse inlichtingendiensten verschijnt. De verkeersbrug is 1 kilometer lang en heeft 2 rijstroken. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev klonken explosies. Daar is 1 dode gemeld. 6 mensen raakten gewond toen in de westelijke stad Lviv projectielen insloegen op 2 wooncomplexen. Polen heeft vanwege aanvallen op Oekraïne gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om zijn luchtruim te beschermen. Ook werd luchtafweer preventief in gereedheid gebracht. De krapte op de arbeidsmarkt neemt licht toe. Voor elke 100 werklozen staan 95 vacatures open tegen 91 in januari. Dat de arbeidsmarkt iets krapper werd, komt niet doordat werkgevers opeens veel meer mensen zoeken. Het aantal vacatures daalde enigszins, maar veel meer mensen vonden werk. Opvallend is ook de daling van het aantal ZZP'ers, mogelijk door strenger toezicht op schijnzelfstandigheid. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het 1 graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er is geen sprake van een ochtendspits. Wat wel opvalt is onder andere de A27, Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Het komt door een ernstig ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. Dit gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Verder wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A50, Os richting Arnhem, heb je tussen knooppunt Ewijk en Renkum 50 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht door problemen met de matrixborden. En tot slot de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Die is in beide richtingen dicht door technische problemen. We

0: motor. De boerderij wacht.
1: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De bevolkingsgroei neemt al voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. Tussen Rusland en Noord-Korea is voor het eerst een brug voor wegverkeer geopend. Onderzoekers zien die als teken van verdere economische en militaire samenwerking.

Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege de zomervakantie is er niet echt sprake van een ochtendspits, maar wel een aantal bijzonderheden. Zoals op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Urmond staat 7 kilometer file met 40 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn hier dicht. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug duurde 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. Een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Dat komt door een eerder ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat tot 9 uur vanochtend duren. Dan op de A50, Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en Renkum 40 minuten vertraging. Dat komt door problemen met de matrixborden. En tot slot oponthoud op de N35, de Salland-Twente-tunnel. Die is namelijk in beide richtingen dicht door technische problemen.

0: Tractor. De boerderij wacht.
1: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Rusland heeft Oekraïne vannacht zwaar onder vuur genomen met luchtaanvallen. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto gaat of om die van de vrachtwagen. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. De matrixborden in Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel doen het op dit moment niet. Oorzaak is een stroomstoring bij een verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen geen aangepaste snelheden worden weergegeven of rode kruisen worden geplaatst of weggehaald. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing. Weggebruikers moeten intussen extra alert zijn. De bevolkingsgroei neemt voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij, een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren en kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Wat wel opvalt is onder andere de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 9 kilometer file met 35 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn hier afgesloten. Dan de A22, Beverwijk richting Velsen. Voor de Velsen tunnel staat een te hoog voertuig, daardoor is de weg afgesloten. Op de N35, bij de Salland-Twente-tunnel, is de weg in beide richtingen dicht door technische problemen. En tot slot de N276, Maasbracht richting Brunsum. Tussen Susteren en de aansluiting met de N294, 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd.

0: Jouw hits, jouw station.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De bevolkingsgroei neemt al voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. Tussen Rusland en Noord-Korea is voor het eerst een brug voor wegverkeer geopend. Onderzoekers zien die als teken van verdere economische en militaire samenwerking. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. De krapte op de arbeidsmarkt neemt licht toe. Voor elke 100 werklozen staan 95 vacatures open tegen 91 in januari. Dat de arbeidsmarkt iets krapper werd, komt niet doordat werkgevers opeens veel meer mensen zoeken. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 8 kilometer file met 40 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn hier dicht. Dan grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk duurt er een kwartier langer over. Op de A22 Beverwijk richting Velsen staat voor de Velsertunnel een te hoog voertuig en daardoor is de weg dicht. En tot slot de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Ook die is in beide richtingen afgesloten. Dat komt door technische problemen.

0: Edo Peters met het radionieuws. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Rusland heeft Oekraïne vannacht zwaar onder vuur genomen met luchtaanvallen. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto gaat of om die van de vrachtwagen. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto of om die van de vrachtwagen gaat. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. KLM kon ook hogere prijzen rekenen van en naar Azië, doordat concurrenten Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. KLM boekte 176 miljoen euro winst, 3 miljoen meer dan vorig jaar. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 8 kilometer file bij 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht door een eerdere onwelwording en nu is er nog schade aan de vangrail. Verder grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden doe je er 5 minuten langer over. Miami Girls.

zo'n 7 minuten muziek gehad in het zoutuur. It's Your Life uit 77 van Smokey. En het End of the Line van de Traveling Wilburys. KBC's luisteraars weten het beter. Over een zeezender hits of 8, meer daarover. Klinkt een beetje cryptisch trouwens. En verder veel mooie klassiekers uit onze speakers in deze editie. Love Unlimited met dat prachtige Walking in the Rain with the One I Love. We hebben Sailor, die gaan niet zeilen, maar zingen. Love You Inside Out van de Bee Gees, The Whistars en The Carpenters. Dat vind ik mooi. Ik hoop dat we het nog redden voor het uur over is. Top of the world. Nou, maestro, please, eerste liedje.

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Weer zo'n vernuftig apparaat van Toshiba. De KT-403D stereo cassettetafel. Opnemen en weergave in stereo van ongekende klasse. En deze Toshiba stereo cassettetafel kost maar 398

0: Neem nou Gala snelfiltermaling. Die is bij de prijsbewuste winkelier kwartjes goedkoper. En net zo lekker.
1: Gala koffie van Niemeyer.
2: 100% garantie geeft het 100-jarige wereldmerk Keuler. Keuler naaimachines. Hoog in kwaliteit, laag in prijs. Uw kleindochter zal er nog plezier van hebben, van zo'n Keuler naaimachine.
3: KBC Radio.

terug. We resumeren even. We hadden de Shorts met Comment ça va, die kwamen uit Schravenhagen. Leuke hit gehad in de Benelux, wel de Love Unlimited Sailor. En de net I'd Wait a Million Years van de Crossroads. Dit is het Zoute Uur op KBC Radio. Wil je mailen naar mij? Ga even naar markmetdezee@kbcradio.nl. Door met de muziek.

0: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. De matrixborden in Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel doen het op dit moment niet. Oorzaak is een stroomstoring bij een verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. De bevolkingsgroei neemt voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over door grenscontroles. Wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Daardoor heb je tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein doe je er een kwartier langer over.
2: Ja, Brik, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
3: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
2: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
3: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
2: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
2: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
4: De echte professionals kiezen voor serial wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serial wireless antennes.
3: Brik.
2: Ja, Brik, kom maar.
3: Hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
2: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
3: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
5: Koop je CB bij KBC.
6: Roger.
5: Ga naar kbcimport.com.
7: Miami Go!

Radio, KBC Radio met Rio was dat. Een briefje kreeg ik, nou ja, een mailtje eigenlijk, van Herbert Jan uit Emmeloord, provincie Flevoland, met het volgende verzoek. Hij schrijft mij: Mark, doe eens een keer aan het begin van, zoals jij dat noemt, de tweede speelhelft van je show, eens geen verhaaltje over de offshore radio's. Anders begint het zoutuur wel heel voorspelbaar te worden. Nou ja, misschien heb je wel een punt, Herbert-Jan. Heb je ook een klacht of wil je me bewieren ook? Ik heb het adres al eerder genoemd. Mail naar mark@kbcradio.nl. En we gaan door met Cilla Black en It's For You.

Ja, we draaiden de zeezenderhits weer zo goed als continu. Weer Stars gehoord met Brand New Day. Leuke plaat vind ik zelf. En net hadden we dan The Beat. And Can't Get Used to Losing You. Ja, ik moet jou als luisteraar wel vaarwel zeggen. We bedanken Erik voor zijn bijdrage. Bob voor zijn bijdrage. En ik bedank mezelf niet. Ik heb dat een presentator op de radio wel eens horen doen. Dat gaat me toch echt te ver. Blijf bij ons. Blijf bij KBC Radio. Such

0: wat mag.
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nog steeds een storing met de matrixborden. In 7 provincies zijn die niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Er kunnen geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. Spitsstroken kunnen niet open en er kunnen ook geen aangepaste snelheden worden getoond. De storing is merkbaar in Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe, maar ook in delen van Gelderland, Utrecht en Flevoland. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing en vraagt weggebruikers extra goed op te letten. Bij de bestrijding van de grote natuurbranden in de Griekse Peloponnesos en op Kreta zijn 3 brandweerlieden omgekomen. Op Kreta moesten diverse dorpen worden geëvacueerd. Op het schiereiland Peloponnesos kwam een brandweerman om het leven bij de havenstad Gytio. Door de harde wind op Kreta werden 2 brandweerlieden door het vuur ingesloten. Ze konden zich niet meer in veiligheid stellen. Het gaat goed met de Nederlandse economie. Die steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met bijna 0,5%. De groei kwam vooral doordat huishoudens en de overheid meer geld uitgaven. Er werd onder andere meer besteed aan nieuwe auto's en boodschappen. Bedrijven kochten juist meer elektronische apparatuur. Investeringen in de bouw daalden een beetje. De overheid gaf 0,4% meer uit. Dat ging vooral op aan zorg en salarissen. Ook de horeca deed goede zaken. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. KLM kon ook hogere prijzen rekenen van en naar Azië, doordat concurrenten Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. KLM boekte 176 miljoen euro winst, 3 miljoen meer dan vorig jaar. Het weer. Volop zomers met flink uiteenlopende maxima en weinig wind. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het oosten van het land kan het kwik lokaal de 33 graden aantikken. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege de zomervakantie is het rustig onderweg. Wel vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden. Daardoor is de rechte rijstrook dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder staat 2 kilometer file. En daar doe je dan een kwartier langer over.

0: De allerlaatste was dit hoor, echt waar. De allerlaatste dans, Donna Summer. Van de Disco Queen uit 1978. Hoe is het met Harry in Brisbane?
1: Come on Harry, we wanna say goodnight to you.
0: Ja, want daar is het al echt wel weer avond geworden. Onderweg op KBC is gestart. Met de Disco Queen en nog veel meer lekkere muziek onderweg. Over lekker gesproken, wat lekker om hier weer te mogen zijn. En wat lekker dat je bij me bent, goed dat je luistert. En misschien heb je al wat gestuurd. Nou ja, Jeroen Schild heeft het gedaan. Edwin Rijming heeft het gedaan. Joop de Jong heeft het gedaan. Peter Leijendekker, min of meer ook. Die heeft wel een bericht gestuurd, maar die kan niet luisteren. Oh, hij is even druk op dit moment. Maar ik moet zo meteen even een groet overbrengen. Dat ga ik ook doen zo meteen. Lambiek is erbij met een smilende mond. Dirk van Garderen, goedemorgen. Jan Gimbis is er ingecheckt. Gisteravond gezellig met een collega gestaan bij de Routier, lees ik al hier. En ja, inderdaad. De DAF en de Mercedes gaan hand in hand. Nou ja, ze staan netjes naast elkaar geparkeerd. Dat is goed om te zien. Leuk. Leuk om te zien. Overeenkomstig de blauwe kleur. En daar is ook alles mee gezegd dan. Ik bedoel, ja. Oh ja, het heeft allemaal wielen. Ja, zo kun je het ook noemen. Wilco en Annette zijn ingecheckt. En Jaap is er ook bij gekomen. Hé, luisterrijk. Ik hik een beetje, sorry. Jaap, Jo en Björn. Hey, gezellig dat jullie er zijn. Nou, inhoudelijke berichten zometeen. Ja, ook Wilco en Annette natuurlijk niet te vergeten. Die nog even willen terugblikken op het gezellige weekend op Assen. Wat was er dan op Assen? Het lijkt alweer zo lang geleden. Sterker nog, het weekend van nu ligt dichterbij dan het afgelopen weekend. Niet te vergeten, want ja, het Truckstar Festival. En daar moet je sowieso weer even op wachten natuurlijk. Hè? Ah, Cowboy Phil is erbij gekomen. Roberto Cacciatore. Jos de Zager, Jos de Zilke en de MRC-mossel is erbij. Nou ja, Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Als je er ook bij wil zijn met fijne muziek onderweg, verkeersinformatie van de ANWB voor Nederland en niet te vergeten Europa, exclusief voor jullie onderweg, als Nederlandse chauffeur. En je hebt toch geen Franse auto, hè? Dat hoop ik.

0: Taylor Swift was weer onderweg. Je wist het wel. Ik ken jouw soort wel. Dat is eigenlijk wat ze zingt natuurlijk. Hè? Dat nummer. Onderweg op KBC. Een goede morgen. Ja. Op Middengolf AM is dat dus. 891 en 1008 kilohertz. Ook weer lekker luisteren in Nederland op diverse plekken. Je kunt ook kiezen voor natuurlijk een van de radio-apps. Of het vaste internet. Dan wel via je laptop of zo. Of naar kbcradio.nl. Kan allemaal. Even kijken, want wat hebben Wilco en Annette nou te melden? Oh, nou ja, tuurlijk. We gaan nog even terug naar het Truckstar Festival. Afgelopen weekend op Assen. We zijn maandagavond vertrokken. Ja, niet daar vandaan, maar naar Italië. Dat hebben ze gehad, dus dat Truckstar Festival weekend. Dat begreep ik ook, want er zijn meerdere mensen die jullie hebben gezien. Jullie zijn echt wel herkenbaar op de een of andere manier. Goed, terug naar maandag dus. In de avond vertrokken richting Italië. Dinsdag Verona en twee keer bij Milaan gelost. Milaan. En ook weer geladen voor La Douce France. Gisteren Rouen, of Rouen zo je wilt. Vanmorgen Le Havre en Dieppe. Daar weer gelost en onderweg naar Cannes vanavond bij de Wok natuurlijk. Dat wordt weer de Wokkie vanavond. Oh, als bijlage 3 foto's van de openstelling van onze chauffeursvereniging De Uitlaat. Oh, daar moet ik even goed naar kijken. Doe ik zo meteen even. Foto's van Truckstar Festival kijk ik zo meteen even. En wat jullie allemaal hebben gedaan dan, zeg maar. Allemaal een groet en een fijne uitzending. Update komt hier ook gelijk weer bij. Oh ja, Wilco had zijn mobieltje ook mee naar het Truckstar Festival genomen. Even kijken. Geweldig, ja. Met een draaischijf ook nog. Dat is een van de oudste telefoons, ja. Daar heb ik mee altijd mijn moeder of mijn vader gebeld als ze aan het werk waren overdag. En dan kwam ik thuis uit school en dan kon ik altijd even bellen met een van de twee. Afhankelijk van wie er werkte of dat ze alle twee weg waren. Geweldig, ja. Heel erg leuk, zo'n mobiel, dat je hem nog hebt gevonden. Geweldig. Of bewaard hebt, beter gezegd. Leuk, dankjewel. Die andere foto's kijk ik zo meteen even. Maar ik moet even door. Want ook de Viking heeft foto's gestuurd. Wiki zelf, ja, min of meer, maar het is Hans natuurlijk. Onderweg voor Interspint, ik heb het warm met lossen. Gisteren even in Zwitserland gelost en daarna ben ik doorgegaan naar Italië. Papieren aan de grens bij Ponte Chiasso en daarna naar Como gereden en daar blijven staan. Nou, ik neem aan dat je een beetje hebt gezwommen. Aan het meer of niet? In het meer. Lekker gegeten en geslapen staat hier alleen. Nou kijk, een zwemmen had hier geen tijd voor de Viking. De Viking vaart ook liever volgens mij. Vanmorgen om 6:15 vertrokken en om 9:00 ben ik gaan lossen in Brescia. En op weg gegaan naar Piacenza om daar te lossen en ik ben daar rond 11:15. Schrijf jij net? Nou, dat is het nu. En dan om 2:00 nog een paar klantjes lossen rond Milaan. Ik zeg, er zijn slechtere plekken om naartoe te gaan. En dan weer mooi leeg. Hier schijnt de zon. En om 10:45 gestuurd kwam het berichtje al binnen. 34 graden. Groetjes van de Viking. Ga ook nog even naar die video kijken, want dan kan ik even een stukje met je meerijden. Vind ik altijd leuk, videootjes, fotootjes, stuur maar mee. Via Messenger Bob van Beter of sluit het in je mail bij. bob@kbcradio.nl. Gerard Grootkazijn is erbij gekomen. Ik kom zo naar je, ga zo naar die foto's kijken die jij gestuurd hebt. Robert Pieger, de Tukker Tarsen is er ook bij. Ook leuk, ga ook even kijken naar de berichten. En ja, en dan toch even wat namen die ik al genoemd had. Jos de Zager, morgen. Duimpje erbij, dus dan krijg je ook een blauw duimpje terug voor mij. Dat is helemaal voor elkaar. De MRC Mossel. Ah, Bob, ik wilde net Donna Summer voorstellen voor Bob Dubbelop. En draai jij al de eerste vandaag in Onderweg. Ja, dat klopt inderdaad. Maar ik wist het niet. Last Dance, dat was ook de laatste. Het gaat niet. Maar het opent wel mogelijkheden voor wat betreft een andere keer natuurlijk, Donna Summer. Wat dacht je van, 3 nummers van ILO dan? Wie? ILO? Geen idee. Oh, Electric Light Orchestra. Grapje, wist ik wel. Soms zit het mee met lossen trouwens. En deze ochtend binnen een uur al leeg. Mooi toch? Nu op weg naar Hannover, zegt Luc. En daar gaan we wel morgen laden voor Antwerpen. En dan op naar het weekend. Nou, het toeval wil, en dat heb je waarschijnlijk wel gehoord, want ik heb het al laten vallen van de week. Morgen gaan wij, Marit en ik gaan ook naar, met vrienden, gaan wij een nachtje doen in Antwerpen. Dus wij gaan morgenmiddag richting Antwerpen. Sterker nog, morgen zo halverwege de ochtend. Oeps! Dat betekent geen live onderweg morgen. Maar daar ga ik een oplossing voor verzinnen. Want ik zorg vandaag dat er een heel mooi programma wordt uitgezonden morgen. Alleen niet interactief, hè. Dus alles wat je kwijt wilt vandaag en nog voor het weekend moet vandaag in de uitzending mee. Dus Dus misschien kunnen we nog een idee opdoen voor de ultieme weekendplaat. Als je nu een idee hebt, geef je dat door. Kan ik hem inplannen, hoor je hem morgen op de radio. Nou, dus jij gaat morgen laden voor Antwerpen. Ik ga morgen ook naar Antwerpen toe. Dus wie weet komen we elkaar ergens tegen. Wij gaan ergens in de binnenstad zitten. Dus ik denk niet dat het verstandig is voor een speciaal transportje om daar binnen te gaan staan. Maar goed, haven van Antwerpen, centrum. Het is allemaal niet zo heel ver van elkaar. Nou, dus je moet lopen misschien. Nou, oké, is ook wat te doen. Graag een bakje koffie. Luc, dat doe ik voor jou met veel plezier. En wat ga ik morgen doen? Antwerpen, helemaal niks. Rustig aan. Cowboy Phil is er ook bijgekomen. Ook een wat langer verhaal. Oh, hij heeft hem ingesproken. Dat is mooi. Die ga je ook zo horen. Roberto Cacciatore. Jij krijgt ook een Bluetooth duimpje van mij terug. Die is ingecheckt. En daar is nu alles mee gezegd. Dankjewel. Edwin van Tielbeek is erbij. Goedemorgen Bob. Ben present. Ben net Arras voorbij. Groetjes en een fijne uitzending. Nou, dankjewel. Joop Zijderlaan Stolwijk. Geen verhaal nog, maar heeft altijd al een verhaal. Maar nu even druk dus aan het sturen. En dus een duimpje. En Peter Leijendekker, Eagle Sky. Luisteren lukt niet, maar feliciteer die maloot Vincento uit het gekste dorp van Nederland met het feit dat hij nog maar een jaartje verwijderd is van het lichtpuntje. Zo, ongelooflijk zeg hij.
1: Congratulations!
0: Vincento. De beste buschauffeur van Eindhoven de gekste. En we nog kijken wat Ruud voor ons in petto heeft. Oh, Jan heeft ook een foto gestuurd. Oh, dat had ik gezien. Gezegd ook. Met een routier waar hij gestaan heeft met een collega samen. Ruud, Mammoetrood kan ik ook vannacht teruggevaren naar Hoek van Holland. Even gezellig gezeten met onder andere Benny. Benny Groteboer. Ah, kijk eens aan. En nu naar Maastricht aan het rijden, koppelen en dan rap naar de zaak in Oudenbosch. Mooi lang weekend kamperen. Nou, dan ga ik je straks vertellen of je een beetje goed weer hebt met kamperen. Ja, je hebt het toch al gepland. Maakt verder niet uit. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Hoor je zo meteen. ANWB's Europese reis- en verkeersinformatie voor iedereen onderweg in Europa. Met name ook chauffeurs. En Ram Jam Black Betty daar weer achteraan. Wat lekker, toch?

Dit is Tim Schaap van de ANWB. In Frankrijk is de A63 over het hele traject tussen Bordeaux en Bayonne dicht vanwege bosbranden in de omgeving. Verkeer van en naar Spaans Baskenland moet omrijden via Toulouse over de A20 en de A64. In Duitsland is de A2 Dortmund richting Berlijn de komende twee weekenden dicht vanwege werkzaamheden bij Hannover. Van 31 juli tot 3 augustus, van 7 tot 10 en van 7 tot 10 augustus moet ik zeggen, is de weg dicht tussen Hannover-West en Hannover-Bothveld. In Italië moet het verkeer de komende maanden tot 9 oktober rekening houden met veel vertraging op de A22. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer er gedoseerd doorgelaten.

0: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Nog steeds een storing met de matrixborden. In 7 provincies zijn die niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Bij de bestrijding van de grote natuurbranden in de Griekse Peloponnesos en op Kreta zijn 3 brandweerlieden omgekomen. Op Kreta moesten diverse dorpen worden geëvacueerd. Het gaat goed met de Nederlandse economie. Die steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met bijna 0,5%. De groei kwam vooral doordat huishoudens en de overheid meer geld uitgaven. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral.

0: Hierop onthoud, de rechte rijstrook is hier dicht. En vertraging op de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor Beverwijk duurt er een half uur langer over.
1: Brik.
2: Ja, Brik, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
1: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
2: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
1: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
2: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
1: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
2: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
3: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
1: Brik.
2: Ja, Brikken, kom maar.
1: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
2: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
1: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
4: Koop je CB bij KBC.
5: Roger.
4: Ga naar kbcimport.com.
6: Dit is Onderweg. Bob van Beteren.

0: toen het nog Police was. Ja, ik bedoel, ja, Gordon Summer. Gordon Summer. Andy Summers met een S was het. En Stuart Copeland. Maar ja, Sting moest er nodig solo. Dat deed hij natuurlijk hartstikke goed. En nog steeds, eerlijk gezegd. Every Breath You Take hoorde je bij KBC Radio. Even wat verkeersinformatie voor Nederland en voor Europa. Voor Frankrijk om precies te zijn. Dat komt er zo meteen aan. Ja, van jullie, van mij. Nou, niet helemaal van mij. Het is van Jeroen, we horen hem trouwens zo meteen. ILNT-controle op de A6 van Jouweren richting Lemmer. Oké, dus vanuit Friesland. Klein stukje inrijden en dan bij Lemmer wordt gecontroleerd door ILNT. Is dat bij het meer daar wat je van de weg gehaald wordt? Dat zou best wel kunnen dan. Goed, daar grote controle op dit moment. Of alles in orde is. Ik zeg het maar op zijn Duits, maar dat is helemaal niet nodig natuurlijk. Dus dank voor het doorgeven. Jeroen, we horen je dus zometeen. En Martina vanuit Duitsland, ook een verkeersmededeling. Trouwens, ik werk thuis vandaag. En hier is het laatste nieuws vanuit Bordeaux. Ja, dan denk je, hoe kan dat? Ja, Martina en Reinert hebben een huisje daar. Gelukkig bestaat het nog. Ik kom er zo bij terug. Vandaag om 2:00, vanmiddag dus, gaat de A63 van Bordeaux richting Spanje, vice versa, weer open. Dat is wel goed nieuws. Maar de D106 die blijft gesloten. Dus de A63 van Bordeaux naar Spanje en van Spanje weer terug naar Frankrijk, naar Bordeaux, die richting op. Dat gaat allemaal weer open vanaf 2:00 vanmiddag. Maar wil je gebruik maken van de D106, dat niet, want die blijft gesloten. En over hun huisje bij Bordeaux gesproken, ja, het huisje is er nog steeds, maar de situatie blijft heel kritisch. En de vuren zijn weer opnieuw aan het oplaaien. Weer hof en buiten. Ja, ik ook. Ik duim voor jullie dat het allemaal maar goed mag blijven gaan natuurlijk. Ja. Met jullie huisje. Dank voor het doorgeven. Verkeersmededelingen. Het liefst altijd even VK als eerste, zoals Martina dat deed. En Jeroen dat ook heeft gedaan. Dan zie ik het vrij snel op het beeldscherm. En dan krijgt dat voorrang. Ook voor de anderen natuurlijk meer dan interessant. Henkie, pre-pensionado, stuurt even een fotootje door. Ja, pre-pensionado, hij zegt met pensioen natuurlijk. Hè? Een video zelfs. Oh, daar ga ik zo even naar kijken en dan kom ik erop terug. Want we willen natuurlijk wel even weten wat er was iets los door. Nou, niks, hij is misschien lekker aan het wandelen. Ik ben benieuwd, hij is natuurlijk lekker met Yvonneke, met de kinderen en kleinkinderen op pad. Zo geregeld, dus. En dan ga ik eerst naar mijn vriend Joop. Joop, goedemorgen. Bob, ik ben er ook weer eens even bij. Geladen in Bad Bentheim voor Farup. Joop. Dat is Joop Kuiper. Ja, we kennen elkaar zo lang, Joop, hè? Dat is leuk. En onze meet and greet was 6 september vorig jaar. De laatste keer dat ik je zag. Dus je was geen spat veranderd. Ik ook niet. En qua karakter ook niet. Joop is Joop. Joop is gezellig. Ja. Joop, gezellig ook dat je er bent. Leuk dat je even een berichtje stuurt. Ik weet dat je wel vaker luistert, maar het sturen van een bericht hoeft natuurlijk niet zo altijd. Het gebeurt wel veel, maar het hoeft niet. Dus, ik zeg leuk dat je er bent. Vrienden blijven doe je altijd. Zo is het. Nou, eens even kijken wat ik gemist had aan foto's. Oh ja, ik heb er nog helemaal geen tijd voor gehad. GG, Gerard Grootkozijn. Inmiddels alweer het een en ander gelost en geladen. We gaan mooi weer verder met een rondje naar het noorden van het land. Dus tijd voor een bakkie zwarte koffie, zeg ik. Nou, bij deze. En het bakkie, het staat erop of het stond erop, moet ik zeggen. Maar past ook maar net met dat spul voor Van Engelen BV onderweg. Ik bedoel, het agrarisch spul wat je mee hebt. Hoe is het met de Tukker Tarzan met Robert Pieger? Nou, Bob en onderweg vrienden, vannacht ben ik thuis geweest. En vanmorgen weer begonnen in Hoek van Holland en daarna gelost in Heinenoord. En nu even pauze houden in Zevenbergen aan de A16. En dan vanmiddag weer laden in Werkendam. Dus een stukje omrijden in verband met de Merwedebrug. Ja, precies, ja. Nou, het is toch wel weer een stukje omrijden, die Merwedebrug. Ik ga morgen dus naar Antwerpen toe. Dus dan pak ik hem over Utrecht. En dan kan het tot knooppunt Everdingen. En dan moet de A2 op natuurlijk, richting Den Bosch. En dan die 59 pakken en dan weer richting de A27. Ja, het is onhandig. Ik had het in februari van dit jaar ook. Ging ik ook naar familie toe in Breda. En moest ook een stuk omrijden. Maar nu ook weer. Het is toch weer een stukje erbij, zeg maar. Goed. Oh, en André, ook nog gefeliciteerd met je verjaardag. Bij deze, ook van mij trouwens, hè. Gefeliciteerd. Felicitaties zijn altijd welkom. Ook tussendoor eventjes, hè. Dat moet kunnen. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Vincento, Hij is blij, hij stuurt een duimpje. Hartstikke druk, de buschauffeur. Maar die is dus ook hartstikke jarig. Dus Vincent, ook nog van mij een felicitatie, hoor. Zo'n beetje een afval dat ik ook aan je denk. Omdat Peter Leijendekker dat even doorstuurde, hoor. Anders wist ik het ook niet meer. Ik had niet gekeken op de verjaardagskalender. En op de wc-kalender. Goed. Ik ga even Christos door mijn berichten heen. En even checken of ik iedereen... Nee, nog niet alle foto's gezien, hè. Die van Hans ook nog niet allemaal gezien. Oh ja, en die videootje, ja. Dat ga ik nog even bekijken, want je hebt een mooi ritje Italië tot nu toe. Dat is mooi. Nou, we halen al de verkeersmededeling van Jeroen Schild. Dan doen we hem ook nog eventjes helemaal. Jeroen, goedemorgen, jongen.
1: Ja, goedemorgen, Bob. En hallo, luisteraars. Ik ben er ook weer bij.
0: Vertel.
1: Nou, gisteravond heb ik Veendam nog even geladen. Een vrachtje kipmest.
0: Ja.
1: Voor Terns. Ja, toen zouden de uren er eigenlijk al op, hè.
0: Ja, daar haalt het op.
1: Veendam even mooi op een parkeerplek gezet.
0: Ja.
1: Naast een watertje.
0: Water.
1: Een oude zandwinning vijver.
0: Ja.
1: Beste vijver. Dus ja, vol hoe je moet. Lekker met mijn badlakentje en een flesje rosé en een glaasje aan de waterkant. Heerlijk gedoken.
0: Oh, wat goed, ja.
1: Gedaan.
0: Ja, dan kun je goed.
1: Ja, heerlijk water. En lekker op tijd naar bed gegaan. 9 uur of zo. Ja, vanmorgen om 5 uur vertrokken.
0: Mm-hmm.
1: Ik om 7:45 in Terns. Heb ik hem gelost.
0: En toen?
1: Heb ik een vrachtje paardenmest geladen in Oostum. Ja, dat lag 10 kilometer verderop.
0: Ja?
1: Aan de andere kant van de A7.
0: A7, ja, door Friesland heen. Ja,
1: en ik ben nu onderweg naar Wetschen. En daar gaan we de paardenmest lossen, moment.
0: En dan? Is er koffie?
1: Dan gaan we de paardenmest lossen. Dan gaan we lekker schoon spuiten. En dan gaan we even kuilmais laden op een nieuwe roord. En dan zit de dag er ook alweer bijna op, hè. Nou, ik wou even André Wassenaar feliciteren met zijn verjaardag.
0: Ja, tuurlijk.
1: Van harte gefeliciteerd. En nog vele, vele jaren. Nou, maak er wat moois van met z'n allen. En tot de volgende.
0: Jeroen, dankjewel. Ook nog voor je verkeersmededeling. Ja, André Wassenaar, hè? Want ik zei André is jarig, maar het is natuurlijk ja, voor ons bekend. Maar André heb je al een tijdje niet gehoord. Dit is zijn tweede week vakantie, volgens, of derde week al. Nee, dit is zijn tweede week vakantie. Dus volgende week ook nog een weekje. En dan is hij er ook weer echt bij, live and kicking. Dus dat is mooi. Helemaal voor elkaar. Messenger Bob van Beteren. Bob@kbcradio.nl. Oh ja, zo meteen Bob dubbelop. Wat gaan we dan doen? Welke artiest zet weer het zonnetje? Nou, we hebben al die voorzet gehad. Ik had er zelf ook nog, dus Ilo was dat. Ik heb zelf ook een idee. Ik wilde eigenlijk beginnen met Bolland en Bolland. En ik had een plaatje van Bolland en Bolland erbij gepakt. Spaceman, ik denk, vind ik leuk. En toen dacht ik ineens, maar Bolland en Bolland hebben ook zomerse muziek gemaakt. Wait for the Sun bijvoorbeeld. En The Summer of 71. Die uitkwam in 1972, maar was een muzikale terugblik. En ik dacht dus eigenlijk zelf om Bolland en Bolland een beetje in het zonnetje te zetten zometeen. Met een drietal nummers. Maar goed, Ilo is ook leuk. Kan ook morgen natuurlijk. Zullen we er even over nadenken? Nou, met 5 minuten moet ik het wel ongeveer weten voor mezelf. Want anders gaat de planning helemaal mis. Nieuwsgierigheid probeer ik te bedwingen. Ik wil toch even kijken wat Henkie voor videootje heeft gemaakt. Ik ga eerst naar Hannes van Tontrans die hierbij is gekomen. Want die is er ook weer bij. Op de terugweg trouwens. Van de Pendel, Frankrijk. Rij nu bij de koeken. Bij Bastogne. Mijn idee, ja, dacht ik al. Daar komt de Bob dubbel op van jou. Klein orkest. Harry Jekkers en zijn kornuiten. Dus... ook leuk. Wat zeg je? Laat mij maar alleen? Oké, okay. Nou ja, dan doe ik dat. Dankjewel voor het doorgeven. Anders van Tontrans met zijn pendeltje. Pierre is er ook bij. Morgen, Bob, Peter Altena. Net in Lelystad gelost en nu een aantal in de Betuwe. En dan doe ik er nog wat rond Maasbree. Nou, Betuwe, dan denk je aan... maar ze zijn er niet nu. Wilco en Annette, kun je daar even langs gaan. Lelystad, geen idee wie daar zou zitten. Rond Maasbree, ja, dat is de tuinman natuurlijk. Even bij de tuinman langs. Hoe is dat, hé, Peter Altena? Dat is leuk, hè? Ik weet niet of hij er is of dat hij keihard aan het prepensioneren is. Je weet het niet. Maar je kan het proberen. Maar er moet ook gewerkt worden, snap ik. Dus goede reis. Erik Nijhoff, hey, Canada meldt zich. Doe mij maar eens even een lekkere koffie naar Newfoundland. Ik richt het koffievizier op jou. Ik hoef alleen maar af te tellen en te vuren. 3, 2, 1, vuur. Dat klinkt wel wrang trouwens in het nieuws ook gek, hè? Dat in Polen een krater van 10 meter is gevonden. Oh, de koffie is al aangekomen in Newfoundland. Ja, het gaat razendsnel tegenwoordig, hè? Lekker, hè? Zal ik nog even een nabrander doen? 3, 2, 1. Dat is een heel kleintje, dat is nog een espressootje. Gooi die erbij, dan heb je een extra pittige koffie, Erik Nijhoff, op Newfoundland dan. Maar het is wel wat in Polen dat ze een krater in een vinden van 10 meter. En in het nieuws doen ze zo, hij is ook al binnen. Ja, het gaat razendsnel hier zo. Nou, dan krijgen we mijn duimpje terug. Huppakee. Zou ik mijn verhaal proberen af te maken? In Polen vinden ze een krater van 10 meter, terwijl Rusland op 150 kilometer van die plaats af aanval heeft uitgevoerd op Oekraïne met drones. Ik denk... Nou ja, ik hoef niet zo te denken. Onderweg op KBC. Like a Burning Stuntman uit 1997. Geniet van Golden Earring.

0: Wat fijne plaatjes hebben ze toch gemaakt. Connolly Ring uit, ik zei het al, 1997. Dat heb ik gezegd. Zometeen is het zover, hoor. Bob Dubbelop. Ilo doe ik morgen, heb ik bedacht. Tenminste, met jullie permissie, met jullie toestemming. Blijkt 2 of 3 nummers van The Electric Light Orchestra morgen. Dan hebben we niet een live and kicking show, hè, dus voor de duidelijkheid. Nou ja, ik vertel het altijd maar eventjes openbaar, waarom zou ik erom jokken. Ik heb even een probleempje met het laden van mijn auto. Die wil bij de thuislader niet meer laden, alleen bij zo'n high charger, zo'n supercharger, zeg maar. Dat doet hij het wel. Maar morgen moet ik dus met de auto naar Antwerpen, dus ik denk dat we met de auto van Marit gaan. Mijn vrouw, dat is de beste, denk ik, want halverwege stil komen te staan, dat is gek. Ik heb wel contact met de firma, dus met mijn automerk, Tesla is dat in dit geval. Dat ding is 8 jaar oud, hè, dus niet van beter rijdt hier gewoon in een super dure auto. Dat is het wel geweest, ook, denk ik, maar... Nou ja, hoe dan ook, hij laadt niet. Ik heb weer eens een test laadt niet, zeg maar. Dus dat is een beetje kloot, hè. Ik maak er een grapje van. Maar het is onbetrouwbaar als je onderweg niet meer kunt laden in een. Alleen die supercharger doet het, maar bij de laadpalen, waar dan ook, doet hij het niet. Mijn laadpaal is niks meer in de hand, want de buurman kan laden, maar het kan laden met haar auto, dus... Heel gek allemaal, maar vervelend ook wel. Dus zeer onbetrouwbaar om dan de route richting Antwerpen te kiezen. Dus we gaan met haar auto morgen. Een prima auto over trouwens, maar... Wel een beetje een probleem als je auto kapot is. Want dan moet hij weer naar die garage bij Zwolle. En dan moet ik weer terug en ja, een auto regelen en zo. Kortom, heel onhandig allemaal. Dus, nou ja. Maar morgen dus naar Antwerpen. Dus geen Alive and Kicking radioprogramma morgen. Daar ga ik vanmiddag even mee overbuigen. Maar kom met een idee. Nou, Bob Dubbelop vind ik Ilo, die voor vandaag binnenkwam, leuk om dat morgen te doen. Ultieme weekendplaat moeten we kiezen. Morgen moet hij op de zender. Dus ja, dan moet je vandaag duidelijk maken wat je graag zou willen horen. Dus laat dan weten, alsjeblieft. Zometeen... Oh, ja, nog even voor André, die is vandaag jarig. Ruud, kom erbij.
1: Morgen, André. Ja, ik zit er ook bij.
0: Ja.
1: Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Nog vele jaren en goede gezondheid. En maak er een mooie dag van. Tot de volgende. Houdoe.
0: André, lekker aan de vakantie vieren met zijn vrouw. En vandaag toch maar jarig zijn. Hij wil gewoon niet trakteren, dat is het hoor. Bolland en Bolland zometeen met de Summer of 71 als eerste van Bob Dubbelop. En we beginnen met Wait for the Sun. Street.

Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: eens, Ellie van Loenen met het radionieuws. Rijkswaterstaat laat weten dat de storing bij de matrixborden boven verschillende wegen verholpen is. Alle systemen schijnen weer te werken. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zorgde ervoor dat de matrixborden urenlang niet bediend konden worden. Weggebruikers moesten het tijdelijk zonder bijvoorbeeld de bekende rode kruisen en aangepaste snelhedeninformatie doen. Het ging om de matrixborden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De afgelopen maand is er gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Weer Online meldt dat dat 70 mm minder is dan gemiddeld in de juli maand. In verschillende provincies viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het gaat om Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid- en Noord-Holland. De meeste neerslag, een kleine 40 mm, viel afgelopen maand in Schonebeek, Winschoten en Ter Apel. Gemiddeld was het afgelopen maand 19,7 graden. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. Het Duitse RIVM, het Robert Koch-instituut, laat weten dat er dit jaar in Duitsland al zo'n 9800 mensen door de hitte om het leven zijn gekomen. Net zoals in andere delen van Europa zijn er in Duitsland al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. Ook vandaag is het bij de oostenburen vrij warm met temperaturen van boven de 30 graden. Het warmst wordt het in het oosten van Neder-Saksen, waar de thermometer lokaal 37 graden kan aantikken. Later vandaag gaat het in Duitsland onweren en vanaf morgen is het iets koeler. Dan het weer bij ons. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein duurt er 10 minuten langer over. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. En grenscontroles op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurt er 10 minuten langer over. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk een kwartier vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 5 minuten vertraging. An extremely hot summer. With the mighty KBC. The mighty KBC. Where the music never stops.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Onderweg met Bob van Beten.
4: Let's go, girls.

0: dat zong ze in 1999 voor het eerst. Man, I feel like a woman. Het nichtje van Henk Wijngaard. Nee, ik bedoel niet, dat ben ik. Dat is echt waar. Henk is de oom van Shania Twain. Niet te geloven, hè? Dat is wat anders dan...
1: Groetjes allemaal. Hey, hou doe!
0: Dat is Henkie. Ik zat even naar de video te kijken. Die is met kinderen en kleinkinderen naar de Efteling geweest. Ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk, ja. Twee uurtje onderweg op KBC. Gezellig dat je er bent. Vandaag de laatste Alive and Kicking van deze week. Morgen dus niet. Input voor morgen mag je vandaag geven. En sowieso berichten voor vandaag ook doorgeven. Anders heb je er morgen niks meer aan. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Voor de muzikale ketting gaan we aansluiten op Paula Abdul's Straight Up. Kom er wel mee bij KBC.

0: Lolita, Lolita Holloway en Dan Hartman. Ja, dat was nog eens disco, mensen. In het jaar 1980 kwam het uit. Relight My Fire. Onderweg op KBC is zometeen de muzikale ketting al. Straight Up, Paula Abdul als laatste schakel. En ja, wat gaan we daarop aanhaken? Je mag doorgeven, hoor. Ik heb het nog niet bepaald. Dus messenger Bob van Beter en bob@kbcradio.nl. Herman is erbij. Joop heeft nog een opmerking. Edwin is erbij gekomen. BB Bart Barelts. En wat dacht je van uit Spanje? Ja, hij is er weer bij. Stefano. Stefan Verhoeven. Woonachtig en werkzaam in Espanja, olé. Goedemorgen, was het bericht. Ja, toen was het al bij mij middag geworden. Bij jou ook natuurlijk, intussen. Ik was het wachtwoord van dit e-mailadres vergeten. Nieuwe telefoon. Ik wist niet meer hoe ik erin moest komen. Nou, wachtwoord niet, maar ja, je was het adres even kwijt. Als je je thuisadres maar kunt vinden en je eigen vrachtwagen met de sleutel. Goed, goed dat je er bent, Stefano. Muy buenos días, mag ik het zeggen? Buenas tardes. Buenas tardes. En een vette vanuit Nederland. Hij zegt, ik ben er dus bij. Ik was ook niet weg als luisteraar. Ik luister zeker wel. Geladen in Miranda de Ebro voor Malaga. Zuid-Spanje dus. Oh, heerlijke plek om naartoe te gaan. Een beetje warm zo nu en dan. Maar het kan nog heter dan Malaga. Over het algemeen valt dat dan nog wel mee. Maar krijg je soms temperaturen door van, als je meer richting Gibraltar gaat, van richting 40 graden. En zeker als je de bergjes in gaat in Andalusië. Maar goed, je bent nog niet zover. Goeie reis en gezellig dat je er bent, Stefano. Cowboy Phil, even kijken. Oh, ik heb mijn ingesproken berichtje nog niet voorbij horen komen. Oh, dat gaan we even doen. Inderdaad, Philip. Het is ook nog een verkeersmededeling volgens mij. Ik ga je even opsnorren. Goed dat je even een mailtje stuurt erover. Ja, soms dan schiet er wel eens even wat bij in. Per ongeluk. Dus bij deze. Cowboy Phil vanuit België. Goedemiddag intussen. Philip.
1: Goedemorgen, Bot en Hollandwegjes. Groetjes vanuit Diepenbeek.
0: Aha.
1: Ik wil even met een VK beginnen.
0: Ja, graag.
1: Er is een vrachtwagen met een klapband de hoogte van zolder.
0: Ah.
1: Op de E313.
0: Op de 313, goed.
1: En ondertussen wil ik ook de jarige feliciteren. Dat is mijn collega Paul. Ja. Die is ook 64 geworden vandaag.
0: Nou, gefeliciteerd, ook van mij.
1: En omstreeks 9:45
0: ja?
1: Heb ik een collega van de Wit Oostgeest zien passeren.
0: Oh joh.
1: Of gepasseerd.
0: Ja.
1: Tussen de rondpunt van Weinigem en de parking in Ranst.
0: Heb je gezwaaid?
1: Fijne uitzending en tot morgen. Groetjes van Cowboy Phil.
0: Ja, Philip, dankjewel. Cowboy Phil natuurlijk, ja. Hartstikke goed, Philip. Ja, sorry, goed dat je even een mailtje nog stuurde eroverheen. Ik was je echt een beetje kwijtgeraakt. Dus nou, die klapper op de vrachtwagenband. Ik hoop dat die weer van de weg gehaald is. Voor hemzelf ook, maar voor ieder ander ook. Op de 313 was dat dus, hè, bij een zolder. De kruising van de E313 en de E314. Die hoogte ongeveer in België. Doe ik even uit het blote hoofd. Dus, ja, en welke De Wit was dat dan? Welke Oostgeest was het? Die lange misschien? Het zou kunnen. Was het Peppy? Of was het Erik van De Wit Oostgeest? Of het kunnen ze, Gerard kan ook. Ja, we weten het niet. Nou ja. We zitten in ieder geval op dit moment op het terras van de abdij van Val-Dieu. Dat wil ik nog even toevoegen, zegt Philip. Morgen veel plezier in Antwerpen. Ik moet tot 8:00, als ik niet moet overwerken, werken. Misschien komen we elkaar wel ergens tegen. Ja, ja, we zullen wel ergens gaan eten daar, ergens bij de Grunplots, denk ik dan. Of misschien op een ander plekje. Goed. Ik zei nog, maar Paul is vandaag jarig. Dus groetjes van Cowboy Phil en iedereen. En ook van Bega Leo. Dus Leo en Philip, die zitten lekker aan het bier op dit moment. Gelijk hebben jullie. Ja, je moet het ervan nemen, zeg maar, in het leven. Vooral als je even niks anders te doen hebt. Dit is wel heerlijk, zeg. Lekker. En dan bedoel ik dat positief, hè. BB Bart Bareltje is erbij, zei ik al. Goedemorgen. Goede Bob staat erbij. Is helemaal geen goede morgen. Het is ook al middag geworden. 10:50. Ik moet trouwens naar het weeroverzicht trouwens. Bob en alle onderweggertjes en luistervinkjes. Zo na wat tegenslagen dan toch geladen en op weg naar IJsden. En ja, die felicitatie, we hadden al eerder gehoord natuurlijk. Gefeliciteerd! André Wassenaar, met jouw verjaardag. Maar ook mijn dochter, zegt Bart, is vandaag jarig. 28 jaar. Ik moet hier wel een beetje om lachen. 28 jaar en vrijgezel. Nou heb ik nog een zoon die wel een vriendin heeft. Sinds een half jaartje of zo. Dus ik kan je niet koppelen eraan. Maar dat is een goede vent hoor. Ja, die is nu al bezet. Dus ja, is jouw dochter vrijgezel. Hij was ook een tijdje was hij aan de vrouw. Maar nu niet meer. Want hij heeft er eentje dus al. Dus die andere is al jarenlang met dezelfde. Dus dat gaat hem niet worden. Maar goed, het is wel te gek voor woorden natuurlijk, BB. Dat jij je dochter hier is te lopen aanbieden in dit programma. Mijn dochter is jarig, gefeliciteerd. Ook trouwens van mij. 28 is ze geworden en vrijgezel. Nou, ze vindt vast wel een leuke vent. Ja, of partner of wat ook. Ik, prima. Graag een bakkie koffie met melk. Zullen we er een stukje feesttaart bij nemen? Oh, jij wil ook een bossenbol? Oké, dat gaan we dan. Ik ga even naar de kantine, juf. Even vragen wat er is. Sowieso, hè, voor iedereen die zeg maar iets lekkers wil bestellen. Voor wat betreft de lunch, dat kan allemaal. Messenger Bob van Meten, bob@kbcradio.nl. Dan regelt de kantinejuf dat. Die verzorgt de tosties en morgen de kipsatéetjes. Shit, hoe gaat dat dan eigenlijk morgen? Want we zijn niet alive en kicken morgen. Dus, daar moet ik even over nadenken hoe we dat dan gaan oplossen. Post ook van Joop, van Gerben en Edwin. Die heeft ook nog iets over de kantinejuf. Nou, dan moeten we eens even kijken hoe we dat nou gaan oplossen. Ik ga eerst maar eens even het weeroverzicht erbij pakken. En dan luisteren we samen naar Incognito. Don't you worry about a thing. Nee, dat doe ik inderdaad maar niet. Hè. Nee, dat is het beste. Je druk maken om heel veel dingen. Heeft helemaal geen zin. Dit is 1992. Lekker plaatje. Onderweg op KBC.

0: Don't You Worry About A Thing. En zo is het maar net onderweg op KBC Radio. Edwin, jouw bericht doe ik zo meteen. En dat geldt ook voor bericht dat Joop doorstuurde. Het gaat om een wegafsluiting met een hele nare oorzaak in Duitsland. Ik zit onderwijl even een stukje mee te rijden met Jan Gimbis. Hij zegt, ik stuur even wat mee. Kun je even genieten van de weg van Alais naar Mende. Ja, dat is een mooi stukje weg, jongen. Ik zit echt... Als je een mooi videootje met de dashcam hebt gemaakt, dan... Je weet, ik zit natuurlijk binnen. Ik heb een prima uitzicht hier vandaan, maar ik zit wel in de studio. Ja, ik bedoel, dat is toch iets anders dan op de weg zitten. En ik probeer me altijd wel een voorstelling te maken. Nou ja, goed. Stuur dan even een videootje mee als het kan, een keertje. Hoeft niet elke dag, hè. Mag wel, hoeft niet. Mag wel, hoeft niet. Ik vind het wel erg leuk. Ideetjes voor de ketting zijn ook al binnen. We gaan aansluiten op Straight Up van Paula Abdul. En wat het dan gaat worden, ja, dat moet je even afwachten. Want de suggesties ga ik even bij elkaar gooien. Kijken of we daar een mooie kettingschakelingen reeks van kunnen maken. 1, 2 en 3 vandaag weer. Dus dat is mooi. Even kijken naar het weeroverzicht voor Europa. We gaan toch wel even de ronde starten. En dat doen we altijd in België. Eens even kijken hoor, want... Vandaag opnieuw, net als gisteren, zonnig met hooguit wat sluierbewolkingen voor de middag. En in de middag, dat is nu inmiddels geworden, lopen de temperaturen aan de kust op tot maximaal 23, best aangenaam. En in het binnenland van 26 naar 29 graden Celsius. En ja, in het oosten kan de temperatuur nog een 30 graden pieken zometeen. Vlaanderen en Wallonië kunnen wat stapelwolken krijgen. En vooral ten zuiden van Zambeer en Maas is kans op een regen- of onweersbui. En dat bij een zwakke tot matige westenwind. En dan in de avond trekken die buien sowieso weg. Komen er weer zonnige perioden en wolkenvelden die elkaar afwisselen. Vannacht, dus de nacht naar vrijdag, gaat de temperatuur onderuit de oostkantons pakken zo'n 13 graden minimaal mee. En 19 graden aan zee. En morgen... En zaterdag, even kijken, uitstekend weer om buiten te zijn. Want de zonnige periode en enkele wolkenvelden zijn er bij droog weer. En een maximumtemperatuur van 22 aan zee. En 24 tot 28 graden in het binnenland. Dat is morgen. En zaterdag blijft het droog met zonnige periode. Vooral in het westen stralend weer. Voor 22 aan zee en 25 graden tot 28 graden in de rest van België. En zondag... In het binnenland nog net even weer een graadje warmer. En her en der toch weer een piekje van 8, 29 en zelfs 30 graden. En daarna blijft het zonnig. Italië. Dat het heet is de komende tijd en de Alpen gevoelig zijn voor een bui, dat weten we. Het warmste moment van de dag ligt rond de 30 graden Celsius. Voor Italië. Nou... De temperaturen lokaal kunnen nog wat uitschieters krijgen van 38, 39 graden. En misschien morgen zelfs een 40 graden op het menu. Oké, nou, ik heb niks meer gezegd. Dat wil zeggen, voor Spanje dan de komende tijd blijven die temperaturen van richting zelfs de 40 graden mogelijk rondom Sevilla. En aan de Costa ze gaat of 1, 32 graden. Zon over grote temperaturen in de nachten onderuit gaan naar een graad of 25. Voor Frankrijk geldt, code oranje en zelfs code rood vanwege de extreme hitte onder die meter of 800. Temperaturen over het algemeen in de dalen tussen de 34 en 37 graden Celsius. Ja, het is toch wel een beetje van de hot. Hotte, mag ik dat zo zeggen? Ja, toch, hè? Langs de Atlantische kust temperaturen van 3, 34 graden. Korte zuur zo'n beetje een graad of 30. De hitte is dan wel draaglijker, kan ik me voorstellen. En Parijs nog altijd zo'n midden 30, 4, 35 graden Celsius. Nog even wat landen meenemen. Voor Duitsland geldt een verschil, hè? Noorden en zuiden. Dat zei ik gisteren ook al. In het noorden gaat of 26, en daarmee een stuk koeler dan het zuiden... met 10 graden of misschien wel 11 graden meer. Oostenrijk, zonnig, heet weer... En het warme zomerweer houdt stand tot in elk geval het weekend. In Wenen gaat het week zelfs 39 graden aantikken. De hoofdstad dus van Oostenrijk, 39 graden Celsius. En Zwitserland, in de bergen, daar is het draaglijker of niet draaglijker. Nou, een dikke 30 graden in de bergen is toch wel behoorlijk uitzonderlijk. Het hete zomerweer houdt stand temperaturen van 30 graden. En her en der zitten wat piekjes bij van 4 of 35 en misschien nog wel 36 graden Celsius vandaag. half 1. Onderweg KWC. Ja, de muzikale ketting. Aansluiten op Polle Abdul. Straight up. Je hoort het zo meteen. Messenger Bob van Meter. Bob@kwcradio.nl. Tot zo.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.

Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Rijkswaterstaat laat weten dat de storing bij de matrixborden boven verschillende wegen verholpen is. Alle systemen schijnen weer te werken. De afgelopen maand is er gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Weer Online meldt dat dat 70 mm minder is dan gemiddeld in de juli maand. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Het Duitse RIVM, het Robert Koch-instituut, laat weten dat er dit jaar in Duitsland al zo'n 9800 mensen door de hitte om het leven

0: Amsterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot een ongeluk op de N48. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de weg in beide richtingen dicht. Richting Hogeveen kan je omrijden via de N377. En richting Ommen kan dat via de A37.
1: Dankjewel Annemieke. Als je zelf iets ziet onderweg, gauw en even doorgeven aan mij. En dan VK als eerste in je bericht. En van Knippertje, dat is geen VK-bericht, met onze koekjesman heb ik gehad. Oké, wat leuk. Luc Segers die laat weten dat hij Jeroen tegen is gekomen. Knipper de knipper. Je had gewoon even moeten stoppen. Had je een hele lading koekjes naar binnen kunnen halen, Luc. Toch jammer. Goed dat je er bent. Verkeersmelding hebben we van Joop. Nog een ander berichtje zit erbij, hoor je zo meteen. Want op de A30 bij Schutdorf is een verschrikkelijk ongeluk gebeurd, waarbij ook twee Nederlandse chauffeurs omgekomen zijn. Op de A30 is de weg de gehele dag dicht richting Nederland. Dus bij Schutdorf is dat gebeurd. En de weg is de hele dag dicht. Joop, dank voor het doorgeven. Dat er naar nieuws om dit te horen. Verkeersmededelingen, altijd VK, spatie en dan verzend je ze naar mij. Via Messenger is dat anders. En anders, als je een mailtje stuurt in het onderwerp even VK als hoofdletter, dan is dat een verkeersmededeling en dan zie ik dat vrij snel. Goede reis voor iedereen onderweg.
2: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
3: Hey, is een mooie fluit, hè?
4: Oh, is mooie Turkse fluit.
2: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
4: Oh, dat is mooi.
2: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Nou, het is de tijd voor absolute muzikale ketting. Schakel 1, CCR en Up Around the Band. Straight up. Polle Hebdoel, wat een mooie aansluiting is dat. Dankjewel, Hannes van Tontrans.
1: De muziekketting. Schakel 1.
0: Daar gaan we met CCR. Hey,

0: Shaggy.
1: Het wordt hem mee.
0: Onderweg op KBC. Camille stuurt de volgende schakelingen door voor de ketting. Straight to the Heart van Bad English. Ja, we hadden Straight Up van Paula Abdul, Camille. Maar dat gaat hem nu niet meer worden natuurlijk, ja. Up Around the Band hè, van CCR. John Fogerty en de rest van de club. Creedence Clearwater Revival dus. Up Around the Band. Straight to the Heart. Straight to your heart, dat kan dus niet meer. Wel een lekkere plaat trouwens. Van deze mannen van Bad English. Uit 1991 komt het daarbij. Goed, gaan we, misschien vinden we nog een gaatje daarvoor. En anders misschien morgen wel. Want morgen hebben we geen live en kicking show. Dat is ontzettend jammer natuurlijk. Ja, dan moet iemand de Antwerpen zo nodig. Dus, iemanden, hè, ja. Wij vinden het wel leuk om daarheen te gaan, zeker. Nogal wat post. Even kijken wat niet is blijven liggen. Maar waar ik nog even de tanden in moet gaan zetten. En dan begin ik met... Ja, wat begin ik eigenlijk mee? Hebben we Bart Miles? Ja, hebben we helemaal voorgelezen. Ja, helemaal voorgelezen. Ja, ik moet even kijken hoor. Oh ja, Philip stuurt nog even een fotootje mee. Dat ze lekker aan het eten zijn in de abdij van Val Dieu. Ja, dat ziet er goed uit allemaal. Het eten ook natuurlijk, bedoel ik dan. Oh ja, Edwin. Oh, en Jan, even kijken. Nee, Jan niet. Wie was het nou die ook met vakantie ging? Gerben, hè, volgens mij. Ja, precies. Hey, bij deze alvast een fijn weekend, Bob, in Antwerpen. Ik ben bezig met een rondje Luxemburg. Vandaag en morgen nog even aan het werk. En dan 3 weken vakantie. Al lekker. Aan iedereen alvast een goed weekend. Nou, jij ook natuurlijk. Fijne vakantie. Want dat is dan eerder gewenst dan alleen maar een weekend. Dus bij deze veel plezier dan voor jou en voor jullie. Geniet ervan, zeg ik dan. En, verjaardagen, feestjes en zo. Je mag ze onder de aandacht brengen. Ik ben altijd wel in voor een feestje, dus... Ik denk dat het wel leuk is om het daar even over te hebben. Zeker wel, want mooi Bob. Kantinejuf Corrie, heeft ze al wat gezegd tegen je? Nee. Nou, dan doe ik het wel even. Namelijk, mijn schoonouders zijn vandaag 60 jaar getrouwd. En dan denk je, ja... Vrouw van Edwin, Marita, juffrouw Corrie. Natuurlijk, je weet het weer. Juf Corrie is de tweelingzus van Marita. Dus ook bij deze gefeliciteerd aan juffrouw Corrie. Nou, kijk eens, dat is aardig, toch? Dus ik denk de Beach Boys met God Only Knows. En gebak natuurlijk niet te vergeten. Oh, heerlijk, ja. Oké. Marita, Corrie. Corrie zit hier beneden bij mij in de kantine. Die heeft niks gezegd tegen mij, hoor. Gefeliciteerd met jullie ouders... 60 jaar getrouwd. 60 Buotta, Seppo en Circa. Nou, heel goed, hè? Dankjewel. Leuke strip erbij ook. Ik snap daar weinig van, want ik kan die tekst helemaal niet lezen natuurlijk. Maar Edwin, dankjewel. Jij ook gefeliciteerd met je schoonouders. Heb je een beetje een leuke schoonmoeder ook trouwens? Zeg maar niet. Maar. Ja, ik heb een hele leuke schoonmoeder, zeker wel. Absoluut, daar ben ik heel blij mee. Tony is erbij. Morgen, Bob, wordt middag. Ik ben erbij. Internet is super slecht. Echt, hoe kan dat allemaal? Ik rij nu van Porto naar Lissabon. Ah, Lisboa. Ja, ik weet het ook niet. Maar ja, het is gewoon zo. En ik sta vanavond met chauffeurs van Kuipers in Porto Alto. Het zal wel gezellig worden, staat hierbij. Nou, dat denk ik ook wel. Kan bijna niet missen. Kan bijna niet missen. 1:15. Wat gaan we doen? Nou ja, zometeen alle ruimte natuurlijk voor de tweede schakel in de muzikale ketting aansluiten op Up Around the Band van CCR. En toch even genieten van de mannen van Bad English met Straight to Your Heart.

0: Bell English. Jongens, ik zeg het, weet niet uit mijn hoofd meer, maar ik weet dat John Waite erbij zat. Dit was John Waite die ook hoorde. Wait even, ik denk het wel eigenlijk, ja. Tweede schakel in de ketting staat klaar. Een Benga Boys, een up and down, maar dat is toch niet dit dan, Hannes? Hoe kan dit nou?
1: Sambal bij.
0: Nee,
1: sambal bij.
0: Aansluiten op up around the bend.
1: De voor thuis. En op en neer.
0: Ja, jawel.
1: Op en neer.
0: Dat was de parodie, toch dit?
1: Twee dikke nummers. En neer.
0: Ja, oké, goed. We gaan het origineel maar even laten horen. Even een fragmentje. Ik kom alleen de 12 inch tegen. Dat is toch al wel even leuk om te horen. Daar gaan we.
2: De muziekketting. Schakel 2.
3: En down. En up. En down. En up. En down.
1: Het is rood en de vlieg.

0: Up and Down. Benka Boys. Mooi project, toch? Herinneringen komen weer boven. Leuke tijd. Meestal is het de Benga Bus die voorbij komt rijden. Maar nu deden we het even met Up and Down. En de parodie niet te vergeten.
1: Staan maar bij.
0: Van dingetje. En dan schakel nummer 3 in de ketting. Ik kom uit bij Coldplay. En Up in Flames. Dit is Onderweg. So

0: Coldplay. Het nummer kwam uit in 2012. En ondanks dat hij veel gedraaid werd op de radio destijds, kwam hij ook niet in de hitparade terecht. Wel in de top, in de tipparade, moet ik zeggen. Ik vond het wel mooi als derde schakel Up in Flames. Coldplay op KBC. Mooie combinatie altijd. Oh, Gerrit wil nog even wat zeggen.
1: Hey, vriendje van de radio, Bobby van Bijten.
0: Hey, Gerrit van Ballengaander. Vertel.
1: Doe even heel kort.
0: Ja,
1: ik
0: doe maar.
1: Ik ga jou helemaal in een fantastisch mooie weekend toe wensen daar in het Anvers.
0: Ja, het is één nachtje hoor. Ja.
1: Die prachtige mooie stad van Pieter Breugel en al die schilders en die monumentale panden.
0: Ja, is het zo? Ik ben er zo lang niet geweest, ja.
1: Dus bij deze een heel fijn weekend toegewenst. En als je even tijd hebt, doe Manneke Pis even de groeten.
0: Oh ja, hè?
1: Manneke Pis.
0: Nee, toch?
1: Ja, hij is wel een eentje lopen, want die staat natuurlijk in
0: Brussel. Ja.
1: Nou, genoeg flauwekul. Hey, tot maandag.
0: Yo.
1: En op links. En doei.
0: Yo, dankjewel. Nou, Hannes, jij ook bedankt voor je input voor vandaag. Want het was CCR voor jou en de Benga Boys. En je had ook nog Status Quo doorgegeven met down, down, diddly, down, down. Nou, dat is meer geworden, dat goed. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Morgen niet. Alive and Kicking, mensen. Voor iedereen geldt dat. Ik ga iets leuks samenstellen voor morgen. Dat je lekker kunt rijden morgen. En niet mijn vervelende stem de hele tijd hoeft te horen. Nou, je hoort me wel, maar je ziet me niet. Nou ja, bij wijze van spreken. Maar eens even kijken hoe we dat gaan regelen. Ultieme weekendplaat, mocht je nog ideeën hebben, laat het even gaan. En laat het weten voor een uur of 5, 6 vanmiddag. Dan kan ik zorgen dat daar, dat we daar een mooie ultieme weekendplaat uit gaan vissen. Oké, even kijken. Oh, Edwin ook nog eventjes. Leuk centrum, dat Antwerp even struinen in de oude havens, 0 tot 100. Zo, ik ga voor het maximaal, ik ga voor 100 dan. Vroeger kon je daar nog staan met de truck, maar helaas nu niet meer. Kroegjes in de kelders en zo. Ja, ik heb al wat tips doorgekregen. Hartstikke goed. Tot zover dan. Ja, deze onderweg werd natuurlijk zoals altijd mede mogelijk gemaakt door jullie. Die vanmorgen ook, maar dan moet je nu je input geven vanmiddag. Dus een leuk plaatje. Aansluiten voor de ketting mag ook. Dan kan ik dat morgen doen. Up in Flames. En misschien doen we ook wel geen ketting morgen, maar je kunt het nu wel doorgeven. Dan doen we het maandag weer. Dat kan ook. Alles is makkelijk. En de kipsatéetjes, ja. Het schijnt dat de kantinejuf er wel is morgen. Dus die gaan zonder problemen toch de deur uit. Dan moet Corrie alleen eventjes de boel in de gaten houden. Op mijn beeldscherm. Mensen, veilige kilometers en bedankt voor het feestje. Voor vandaag. Tot morgen dus.

Heb moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Online en

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanwege de natuurbrand op Kreta heeft reisorganisatie Corendon preventief enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Ook Sunweb bracht ruim 250 vakantiegangers in veiligheid. Gisteravond werden duizenden mensen uit een vakantiedorp aan de zuidkust van Kreta geëvacueerd. Deze zomer woedden er verschillende natuurbranden in Griekenland. Twee brandweerlieden kwamen bij het bestrijden van het vuur op Kreta om het leven. De Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf in het drugsproces Costa. Bolle Jos kreeg de hoogste straf, maar deze valt lager uit dan het Openbaar Ministerie eerder had geëist. Het draait om een drugssmokkel via de haven van Antwerpen. De zaak kent ruim 50 verdachten en het OM eiste in totaal 541 jaar celstraf. Bolle Jos zou nog altijd in Sierra Leone verblijven. Er is door Nederland om zijn uitlevering gevraagd. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. En volgens buurland Polen werd afgelopen nacht bij Russische aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim geschonden. De voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, zegt dat het eens te meer onderstreept dat de Russische agressie een bedreiging voor de veiligheid van heel Europa vormt. Hij laat weten dat de Europese Unie volledig solidair is met Oekraïne en Polen, die zich blijven inzetten voor de bescherming en verdediging van hun burgers. De EU-lidstaten hebben ingestemd om 8,3 miljard euro extra uit te trekken om de luchtverdediging in Oekraïne te versterken. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er 20 minuten langer over. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurde een kwartier langer over. De rechte rijstrook is dicht. En tot slot een ongeluk op de N48. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de weg in beide richtingen dicht. Richting Hogeveen kan je omrijden via de U54. Voor Ommen kan dat via de U55. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC. Where the music never stops.

Hebt moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Online en

0: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanwege de natuurbrand op Kreta heeft reisorganisatie Corendon preventief enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Ook Sunweb bracht ruim 250 vakantiegangers in veiligheid. De Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf in het drugsproces Costa. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. En volgens buurland Polen werd afgelopen nacht bij Russische aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim geschonden. De voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, zegt dat het eens te meer onderstreept dat de Russische agressie een bedreiging voor de veiligheid van heel Europa vormt. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A9 richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost duurt er 10 minuten langer over. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Verder grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten oponthoud. Dan naar de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Een bermbrand op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkum en knooppunt Valburg moet je daardoor de linker rijstrook missen. Hier heb je 25 minuten vertraging. En tot slot een ongeluk op de N48. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de weg in beide richtingen dicht. Richting Hogeveen kan je omrijden via de U54. Richting Ommen kan dat over de U55. En dit gaat waarschijnlijk tot 6 uur vanavond duren.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil je

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De komende 2 jaar wil het gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich zo'n 1000 banen schrappen om op die manier kosten te besparen. Bij het bedrijf werken wereldwijd 28.500 mensen. Onduidelijk is nog waar de banen op de tocht staan, maar een woordvoerder zegt dat ook in Nederland banen zullen verdwijnen. Waar precies en hoeveel moet nog met de sociale partners besproken worden. DSM Firmenich denkt jaarlijks 100 miljoen euro aan kosten te kunnen besparen. Eerder werd bekend dat Sunweb en Corendon vakantiegangers op het Griekse Kreta vanwege een natuurbrand in veiligheid hadden gebracht. Reisorganisatie D-Reizen meldt dat alle reizigers weer naar hun hotel kunnen terugkeren. D-Reizen had een deel van hun reizigers tijdelijk in een sporthal laten overnachten. De mensen die dit overkwam worden passend gecompenseerd. Vanmiddag kunnen ook de reizigers van Sunweb weer terug naar hun oorspronkelijke accommodatie. Voor de Franse kust zijn 3 vrouwen en een man om het leven gekomen bij een poging om met een taxiboot naar Engeland te gaan. Volgens de brandweer werden de 3 vrouwen om 6:30 vanmorgen gevonden. 2 uur later werden ze officieel doodverklaard. Onbekend is waar ze vandaan kwamen. Gisteren werd ook een overleden man gevonden. Vaak worden de migranten tegen betaling door zwaar beladen rubberbootjes op zee opgepikt om naar de Engelse kust te varen. Paul McCartney is genomineerd voor de Mercury Prize. Dat is de prijs voor het beste album van Britse of Ierse bodem. De laatste plaat van McCartney, The Boys of Dungeon Lane, staat tussen 12 kanshebbers. Waaronder onder andere Florence and the Machine, Olivia Dean, Ray en Dave. Sinds 1992 wordt de Mercury Prize uitgereikt. De genomineerden moeten nog even geduld hebben, want de winnaar wordt op 22 oktober pas gekozen. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder heb je 10 minuten op onthoud. Op de A50 richting Os tussen Renkum en knooppunt Valburg 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan naar de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum en Oorschot staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten op onthoud. En tot slot een ongeluk op de N48. In beide richtingen is de weg dicht tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Richting Hogeveen kan je omrijden via de U54 en richting Ommen over de U55. En dit gaat waarschijnlijk tot 6 uur vanavond duren. The music never stops.

0: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De komende twee jaar wil het gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich zo'n 1000 banen schrappen om op die manier kosten te besparen. Eerder werd bekend dat Sunweb en Corendon vakantiegangers op het Griekse Kreta vanwege een natuurbrand in veiligheid hadden gebracht. Reisorganisatie D-Reizen meldt dat alle reizigers weer naar hun hotel kunnen terugkeren. Voor de Franse kust zijn 3 vrouwen en een man om het leven gekomen bij een poging om met een taxiboot naar Engeland te gaan. Paul McCartney is genomineerd voor de Mercury Prize. Dat is de prijs voor het beste album van Britse of Ierse bodem. De laatste plaat van McCartney, The Boys of Dungeon Lane, staat tussen 12 kanshebbers. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot een half uur tijdsverlies. Staat 9 kilometer file. Vanaf knooppunt De Baars rijdt het langzaam door een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. En 48 om een Hogeveen. Bij Zuidwolde een ongeluk. De weg is daar dicht. In beide richtingen is dat het geval. Richting Hogeveen volg je de omleidingsroute U54. Richting Ommen staat de omleiding aangegeven met de borden U55.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op de snelweg A35 tussen Zwolle en Enschede protesteren bij Almelo zo'n 80 boeren op tractoren en dat zorgt volgens Rijkswaterstaat voor een verkeersopstopping. De boeren rijden op de twee rechte rijstroken. De dienst probeert het verkeer eromheen te leiden. De boeren zijn boos op het kabinet vanwege de stikstofplannen en demonstreerden afgelopen maandag ook al op verschillende plaatsen in het land tegen deze kabinetsplannen. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft ondertussen aan 1521 mensen het leven gekost. De uitbraak werd voor het eerst in het voorjaar geconstateerd en er zijn tot nu toe 3442 besmettingen vastgesteld. Het sterftepercentage zou op dit moment op 44% liggen. In buurland Oeganda overleden 2 mensen aan de gevolgen van ebola. Volgens de Oegandese gezondheidsminister is de uitbraak in zijn land voorbij. In Oeganda werden eerder 20 besmettingen vastgesteld. In de regio Lège-Cap Ferré, dat ten westen van Bordeaux ligt, mogen zo'n 84.000 mensen die eerder vanwege natuurbranden geëvacueerd werden, weer naar huis. De brandweer zegt dat het vuur beheersbaar is, maar nog niet helemaal uit. De weersomstandigheden zijn beter, het is koeler en het regent licht. Geadviseerd wordt wel om een vluchttas klaar te zetten en de telefoon onder handbereik te houden voor het geval het weer misgaat. In Spanje is de noodtoestand opgeheven en mogen mensen in de regio's Avila en Madrid ook weer huiswaarts keren. Ondanks dat de sfeer tussen Iran en de VS om te snijden is, lijkt de scheepvaart in de straat van Hormuz weer wat aan te trekken. Afgelopen nacht voer een gastanker van Qatar Energy door de zeestraat. Ook leek een andere tanker van de straat gebruik te maken, maar die had zijn transponder uitgeschakeld. Gisteren voeren 14 schepen met grondstoffen in beide richtingen door de zeestraat. Het weer, overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 40 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je wat vertraging. A4, Den Haag-Rotterdam. Daar wordt de tunnel onderzocht, de Benelux-tunnel. Daardoor 5 kilometer file en 10 minuten vertraging, want één tunnelbuis is dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Rechterrijstrook is dicht. Aansluitend heb je 10 minuten vertraging op de A17 vanuit de Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En de rechterrijstrook van de A58 is dicht, de weg Breda-Eindhoven bij Oorschot. 8 kilometer file en een half uur vertraging daar, want er staat een kapotte vrachtauto. Richting Eindhoven kan je omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2.
7: Miami Music. In the new Radio Caroline.

Mariteinsmuziek alweer. Oh, dat vond ik zo mooi. De eerste plaat in deze Het Zoute Uur. There's no more corn on the Brazos van de Limburgse Walkers. En we hadden Dallas Frazier nu net. En over een half uur vertel ik even wat er dan komt in de show. Een confronterende vraag aan mijn adres over drank. Dus blijf bij ons. Maar vooral veel muziek in deze nieuwe aflevering van KBC's Zoute Uur. We hebben straks reden om te blijven. Willem Duin, niet Willem, maar gewoon Willem. En ik neem de eerste trein naar Zandvoort. Altijd leuk om te doen, ik kan het je aanraden. We hebben Oliver, we hebben de Doors en vele, vele andere parels. Maar nu Demis Roussos uit Griekenland, niet meer onder ons. Dan Bruce Channel, we hebben Ace en later dan die Willem Duin. We gaan van start met Demis Roussos.

Willem Duin was dat met Ik neem de eerste trein naar Zandvoort. Ja, toch een magische, leuke plaats aan de Nederlandse kust. En dan dat die grote prijs van Nederland, de Grand Prix, weer terug is. Nou, daar zijn we allemaal blij mee. Lekkere muziek. Als je wil mailen, mark@kbcradio.nl.

Beleef de jaren 60, 70 en 80. Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.

0: maybe you're beautiful, people do. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And I'm a beautiful people too.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Op de snelweg A35 tussen Zwolle en Enschede protesteren bij Almelo zo'n 80 boeren op tractoren en dat zorgt volgens Rijkswaterstaat voor een verkeersopstopping. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft ondertussen aan 1521 mensen het leven gekost. In de regio Lège-Cap-Ferré, dat ten westen van Bordeaux ligt, mogen zo'n 84.000 mensen die eerder vanwege natuurbranden geëvacueerd werden weer naar huis. De brandweer zegt dat het vuur beheersbaar is, maar nog niet helemaal uit. Ondanks dat de sfeer tussen Iran en de VS om te snijden is, lijkt de scheepvaart in de straat van Hormuz weer wat aan te trekken. Het weer. Overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar nog 10 minuten vertraging bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Omrijden daar via de A22. Op de A16 Breda-Rotterdam wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. 7 kilometer file, kwartiertje oponthoud doordat de rechterrijstrook dicht is. Aansluitend 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder.
8: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
9: Oh, is mooie Turkse fluit.
8: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
9: Oh, dat is mooi.
8: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
10: Miami Go!

Breaking Us in Two van Joe Jackson. Gehoord in het Zoute Uur hier op KWC, Radio Veranders. Ja, was je wel eens dronken aan boord, vroeg iemand ooit. Nou, naar waarheid kan ik zeggen, ik niet. Uiteraard werd er wel geborreld aan boord van het schip de Mebo 2... maar de kapitein hield wel een oogje in het zeil. Dronken mensen op een schip, dat is echt waar... is een gevaar voor de veiligheid op zee. We hadden ook wel eens gasten op het schip die te diep in het glaasje keken. En er bleven wel eens mensen overnachten, zo in de zomerperiode... als er om de 3 dagen, 4 dagen van boord gegaan kon worden. En meestal konden zij, die gasten dus, ook niet zo tegen de combinatie van drank... en de bewegingen van het vastliggende schip, het schip aan de anker. Tijd voor weer een liedje. En dat is Good Morning Starshine, een klassieker uitje, speaker van Oliver.

waren we bezig met The Doors. Mooie muziek hoor uit de jaren 60. Hello, I Love You. En net The Beat and Tears of a Clown. Ja, die kennen ook heel wat verdriet. Nou, ik zou zeggen, fijne dag nog. We zijn er weldra weer met dit programma. En de muziek op KBC gaat natuurlijk 24/7 door. Ik laat je achter bij Have You Ever Seen the Rain? Creedence Clearwater Revival.

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: De technische apparatuur voor onze studio in de Hi-Fi Rij werd geleverd door Imke Roos Import, Hogeweg 33 in Amsterdam. Alleen importeur van Electro Voice, Rim, Crown en Spotmaster.
3: Bouwknecht. Bouwknecht biedt u vandaag de verwarming voor morgen. Geen enkel systeem houdt de lucht zo zuiver. Geen enkel systeem kan op zulke eenvoudige wijze geplaatst worden. Geen enkel systeem maakt het verwarmen zo gemakkelijk. Geen enkel systeem biedt meer comfort. Geen enkel systeem biedt echt meer comfort dan de Bouwknecht warmteaccumulatoren. De verwarming van morgen reeds vandaag in uw woning met Bouwknecht.

0: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kik.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tot en met gisteren zijn er 96 vrachtwagens en touringcars op de bom geslingerd die toch over de Merwedebrug heen reden. De brug heeft last van zwakke plekken in het staal van de bogen en is daarom verboden voor zwaar vrachtverkeer en touringcars. Alleen vrachtwagens en touringcars met Nederlandse kentekens kregen een boete omdat de overtreding niet onder de Europese CBE-richtlijn valt. Die maakt het mogelijk kentekengegevens tussen landen uit te wisselen. De boete bedraagt €500. Een 39-jarige man die de Arnhemse burgemeester Marcouch bedreigde, heeft TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen. De veroordeelde stuurde Marcouch tussen oktober vorig jaar en januari dit jaar mails waarin hij dreigde de burgemeester met een mes in het hart te steken en het gemeentehuis in brand te steken. Ook dreigde hij bij het ministerie van Volksgezondheid langs te gaan. De man wordt naast bedreiging ook veroordeeld voor opruiing. De veroordeelde is chronisch psychotisch en krijgt daarom geen celstraf. Het moederbedrijf van elektronicazaken Mediamarkt en Saturn, Seaconomy, heeft garen gesponnen bij de hitte van de afgelopen weken in Europa. De koelapparaten, airconditioners en ventilatoren waren volgens het Duitse bedrijf niet aan te slepen. De verkopen stegen in het derde kwartaal met 8% op jaarbasis en de omzet kwam uit op zo'n €5,3 miljard. Ook profiteerde het bedrijf van het WK voetbal. Er gingen in die periode veel televisietoestellen over de toonbank. Na de raketcrash van afgelopen nacht heeft de NAVO intensief contact met Polen. De hoogste commandant van de NAVO heeft met de Poolse legerleiding een gesprek gehad. Volgens een woordvoerder hebben de NAVO en Polen hun lucht- en grondverdediging in werking gesteld. De aanleiding was een Russische raket die bij aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim binnenkwam en op Pools grondgebied neerstortte. Het weer. Overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. 5 minuutjes vertraging bij knooppunt Zaandam. Staat een kapotte auto in de weg. Werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug een kwartiertje vertraging. Rechte rijstrook is dicht. En er is ook 1 rijstrook dicht van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Boksmeer. Er is daar een ongeluk gebeurd vanaf Venray Noord. 7 kilometer file en 1.5 uur vertraging. An extremely hot with the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Tot en met gisteren zijn er 96 vrachtwagens en touringcars op de Bon geslingerd die toch over de Merwedebrug heen reden. De boete bedraagt €500. Een 39-jarige man die de Arnhemse burgemeester Marcouch bedreigde, heeft TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen. Het moederbedrijf van elektronicazaken Mediamarkt en Saturn, Seaconomy, heeft garen gesponnen bij de hitte van de afgelopen weken in Europa. De koelapparaten, airconditioners en ventilatoren waren volgens het Duitse bedrijf niet aan te slepen. Na de raketcrash van afgelopen nacht heeft de NAVO intensief contact met Polen. De aanleiding was een Russische raket die bij aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim binnenkwam en op Pools grondgebied neerstortte. Het weer, overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 15 minuten extra door wegwerkzaamheden. Hierdoor is de rechterrijstrook dicht. En om diezelfde reden loopt het verkeer vertraging op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder betekent dat 10 minuten vertraging. Tot slot de A73 richting Nijmegen. Die is dicht tussen Venray Noord en Vierlingsbeek door een ongeluk. Het verkeer richting Nijmegen kan het beste Eindhoven volgen over de A67, de A2 en de A50.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. De bijeenkomst moest daarom stilgelegd worden. Activisten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat de actievoerders verwijderd waren, kon de plechtigheid weer hervat worden. In hoger beroep is een 64-jarige man vrijgesproken van de moord op de 31-jarige Duncan Zwakke. Het slachtoffer werd op 17 oktober 1989 voor het laatst in Zutphen gezien en verdween daarna spoorloos. Een getuige heeft verklaard dat de verdachte samen met iemand Zwakke heeft gedood in de kelder van het restaurant van zijn vader. Maar die verklaring is van horen zeggen, zegt de rechtbank. In 1990 werd de zaak tegen de verdachte geseponeerd en in 2022 weer opgepakt. Het lichaam van Zwakke is nooit gevonden. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat het komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Volgens de Spaanse media gaat het vooral om jonge Marokkanen. Zij lopen langs de Marokkaanse grenspost en gaan via het water aan de Spaanse kant het strand weer op. Spanje en Marokko zouden ondertussen afgesproken hebben dat Marokko de indringers terugneemt. Persbureau Reuters meldt dat Rusland afgelopen nacht mogelijk een Noord-Koreaanse raket heeft gebruikt bij de dodelijke aanval op Oekraïne. Als dat klopt, is het de eerste keer in bijna een jaar tijd dat zo'n raket werd ingezet. Het Russische leger gebruikte al eerder Noord-Koreaanse ballistische korte afstandsraketten tegen Oekraïne. De laatste keer zou dat op 8 augustus vorig jaar gebeurd zijn. Een van de bronnen zegt dat het erop lijkt dat Rusland over een nieuwe voorraad Noord-Koreaanse raketten beschikt. Het weer grotendeels droog. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen wisselen wolken, zon en af en toe een bui elkaar af. Bij een noordelijke wind wordt het 20 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in ons land. Van een avondspits is niet echt sprake. Wel een paar opvallende files. A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Beverwijk-Oost 10 kilometer file met een half uur vertraging, want verderop is de weg dicht bij de Wijkertunnel wordt gewerkt. Je moet omrijden via de A22 door de Velsertunnel. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug werkzaamheden. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging daar doordat de rechterrijstrook dicht is. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Almere, tussen Hilversum en Eemnes 4 kilometer file. En de A73 Maasbracht-Nijmegen is dicht bij Venray na een ongeluk. De vertraging daarvoor is al een half uur, maar je moet dus omrijden, want de weg is dicht richting Nijmegen. Volg de route via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50.
2: KBC, where the music never stops.
3: We are officially the hottest AM station.
4: Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound!

0: Dit is KBC Radio. Altijd jouw hit, jouw
1: station. Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. In hoge beroep is een 64-jarige man vrijgesproken van de moord op de 31-jarige Duncan Zwakke. Het slachtoffer werd op 17 oktober 1989 voor het laatst in Zutphen gezien en verdween daarna spoorloos. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat het komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Persbureau Reuters meldt dat Rusland afgelopen nacht mogelijk een Noord-Koreaanse raket heeft gebruikt bij de dodelijke aanval op Oekraïne. Het weer grotendeels droog. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. Het koelt af naar 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 100 kilometer file in ons land. Van een avondspits is niet echt sprake. Een paar files vallen op. A9 Amstelveen Alkmaar door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Bij knooppunt Velzen 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Je moet daar omrijden via de A22. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles vanaf 7 naar 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Die vertraging heb je ook op de A16 door de werkzaamheden vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug is daar de rechterrijstrook dicht. Het veroorzaakt 5 kilometer file. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venray een ongeluk. 5 kilometer file, half uur vertraging, maar de rijbaan is dicht. Verkeer richting Nijmegen kan beter omrijden via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar Recruitment Unicorns en Pathé.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Wel zijn er regionale maatregelen. Sommige sluizen zijn bijvoorbeeld dicht of er mag geen water uit beken en sloten gehaald worden. De waterstand van de Rijn heeft vandaag het laagste punt ooit bereikt. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP en het zal nog verder gaan zakken. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. Het vuur woedt in de buurt van de plaats Fermoselle. De burgemeester heeft het over een tunnel van vlammen. Zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare verwoest werd, is onder controle en de noodtoestand is opgeheven. De meeste geëvacueerden kunnen naar huis. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. De bijeenkomst moest daarom stilgelegd worden. Activisten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat de actievoerders verwijderd waren, kon de plechtigheid weer hervat worden. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse Afrikaanse enclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat dat komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Volgens de Spaanse media gaat het vooral om jonge Marokkanen. Zij lopen langs de Marokkaanse grenspost en gaan via het water aan de Spaanse kant het strand weer op. Spanje en Marokko zouden ondertussen afgesproken hebben dat Marokko de indringers terugneemt. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Grenscontroles vanaf knooppunt Ouddijk. 2 kilometer file en een kwartier vertraging. Werkzaamheden op de A16. Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 10 minuten oponthoud doordat de rechte rijstrook dicht is. Helemaal dicht is de A73. Maasbracht-Nijmegen na een ongeluk bij Venray. 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging voor de afsluiting. Maar je kan dus maar beter omrijden via Eindhoven over de A67 in de A2. Ernstig ongeluk op de N48, de weg Ommen Hogeveen. De weg is altijd nog dicht tot half negen vanavond naar verluid. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de afsluiting in beide richtingen. Richting Hogeveen wordt je omgeleid door de borden te volgen met U54. De andere kant op staat de omleiding richting Ommen aangegeven met de borden U55.
3: We are officially the hottest AM station.
4: Windkracht

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. En via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse-Afrikaanse enclave Ceuta binnengedrongen. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. En nog wat vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 10 minuten bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden op de A9. De Wijkertunnel is dicht. Je moet omrijden via de A22. A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij Venray gebeurde een ongeluk met vrachtwagens. De weg is daar dicht. Omrijden doe je via Eindhoven over de A67 en de A2. Ook dicht is de N48, de weg om een Hogeveen. In beide richtingen tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Omleidingsroutes staan lokaal aangegeven.

0: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. Dat gaat om het WK voor mannen, het WK voor vrouwen en het WK voor clubteams. Dat is vanmiddag besloten tijdens een spoedvergadering van de 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, waaronder Nederland. Het plan leidde internationaal al tot veel kritiek omdat voetbal niet te koop is. De afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishing-mails. Onderzoekers hebben zeker 30 campagnes gevonden waarbij de buitgemaakte gegevens gebruikt werden. In 2 mailboxen die bekeken werden zijn iets meer dan 60 oplichtingsberichten aangetroffen. Dat heeft beveiligingsbedrijf Hackify gemeld aan nu.nl. Bij de cyberaanval op de computers van Odido werden in februari 6,2 miljoen accounts van klanten buitgemaakt. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Wel zijn er regionale maatregelen. Sommige sluizen zijn bijvoorbeeld dicht of er mag geen water uit beken en sloten gehaald worden. De waterstand van de Rijn heeft vandaag het laagste punt ooit bereikt. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP en het zal nog verder gaan zakken. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. Het vuur woedt in de buurt van de plaats Fermoselle. De burgemeester heeft het over een tunnel van vlammen. Zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare verwoest werd, is onder controle en de noodtoestand is opgeheven. De meeste geëvacueerden kunnen naar huis. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar nog 5 minuutjes vertraging bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Op de A12 Arnhem-Duitsland grenscontrole vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten vertraging tot aan de grens met Duitsland. En de A73 is nog dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Venray na een ongeluk met vrachtwagens. Omrijden doe je via Eindhoven over de A67 en de A2. An extremely hot with the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: niks met de hoofdpunten van het radionieuws. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. De afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishing-mails. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. En in het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan nog files op de A12 Arnhem-Duitsland. Door de grenscontroles vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Je vertraging is een kwartier op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Bavel. 5 kilometer file daardoor bergingswerkzaamheden. De afrit Bavel is dicht. Het advies is door te rijden tot bij de afrit Ulvenhout. Dat is afrit 14 en daar te keren. De A73 is dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen na een ongeluk met vrachtwagens bij Venray. Omrijden daar via Eindhoven over de A67 en de A2.

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Dat meldt het centrale commando CENTCOM op X. Iran zei dat gisteren, maar kwam niet met bewijs. Volgens de Verenigde Staten zijn alle raketten en drones onderschep of bereikten de doelwitten niet. CENTCOM ontkent nog twee beweringen van Iran, namelijk dat bepaalde routes door de straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen en dat er een olietanker door de Amerikaanse blokkade van de zeestraat is gevaren. Vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt, dat zegt voorzitter Kusters van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Omdat de oogst minder is, omdat het fruit kleiner is, wordt de prijs hoger en het is voor telers lastig om de gewassen genoeg water te geven en te koelen. De kwaliteit van het fruit is door de vele zonuren wel goed. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. Dat gaat om het WK voor mannen, het WK voor vrouwen en het WK voor clubteams. Dat is vanmiddag besloten tijdens een spoedvergadering van de 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, waaronder Nederland. Het plan leidde internationaal al tot veel kritiek omdat voetbal niet te koop is. De afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishing-mails. Onderzoekers hebben zeker 30 campagnes gevonden waarbij de buitgemaakte gegevens gebruikt werden. In twee mailboxen die bekeken werden zijn iets meer dan 60 oplichtingsberichten aangetroffen. Dat heeft beveiligingsbedrijf Hackify gemeld aan nu.nl. Bij de cyberaanval op de computers van Odido werden in februari 6,2 miljoen accounts van klanten buitgemaakt. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Shopping. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor raam.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. En de afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishingmails. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, omdat ze vanuit Tilburg, Eindhoven en Breda omgeleid worden via Rotterdam. Tussen Utrecht en Den Bosch-Oost zal een snelbus rijden, net zoals tussen Bokstel en Geldermalsen. Ook worden er lokaal bussen ingezet. NS vraagt reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Dat meldt het centrale commando CENTCOM op X. Iran zei dat gisteren, maar kwam niet met bewijs. Volgens de Verenigde Staten zijn alle raketten en drones onderschep of bereikten de doelwitten niet. CENTCOM ontkent nog twee beweringen van Iran, namelijk dat bepaalde routes door de straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen en dat er een olietanker door de Amerikaanse blokkade van de zeestraat is gevaren. Vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt. Dat zegt voorzitter Kusters van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Omdat de oogst minder is, omdat het fruit kleiner is, wordt de prijs hoger. En het is voor telers lastig om de gewassen genoeg water te geven en te koelen. De kwaliteit van het fruit is door de vele zonuren wel goed. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws. KBC, where the music never stops.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. En vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ja, Brieke, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
3: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
2: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
3: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
2: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
2: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
4: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, TETRA en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
3: Brik.
2: Ja, Brik, kom maar.
3: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie, kun je me nu wel verstaan?
2: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
5: Koop je CB bij KBC.
6: Roger.
5: Ga naar kbcimport.com.

0: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De afgelopen twee dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, omdat ze vanuit Tilburg, Eindhoven en Breda omgeleid worden via Rotterdam. Tussen Utrecht en Den Bosch-Oost zal een snelbus rijden, net zoals tussen Bokstel en Geldermalsen. Ook worden er lokaal bussen ingezet. NS vraagt reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Never stops.

0: niks met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen twee dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. De afgelopen drie weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. En van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
2: Oh, is mooie Turkse fluit.
1: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
2: Oh, dat is mooi.
1: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
3: Jouw hits. Jouw station.

0: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse race. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen twee dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws. The music never stops.

niks met de hoofdpunten van het radionieuws. Voormalig Liverpool-trainer Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach. Hij heeft de KNVB bedankt voor de eer omdat hij in het clubvoetbal in Europa actief wil blijven. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Race. En de afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws. The music never stops.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Never stops.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak